0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik komen bijzitten?
1: Nou.
0: Ja.
1: Je fokken zal hier moeilijkheid komen.
0: Kom, is het een meiring?
1: Nou.
0: Ja.